Om en de tijd geeft de Heer aan een visioen om aan te treisten. Een visioen van de Heer Jezus Christus, zoals hij wordt zijn nodem dat hij in deze wereld weer was. Wie is zo dat Daniel de eerste weer, die Jezus zag en zijn verheerlijkte toestand als een Godmens, zoals de jongen en Mozes en Elia aanzagen op den boog. Nu is de visioen voorbij. En na 3 weken kreeg Daniel een antwoord te zijn gebed. Zoals wie gezegd had Daniel weer een bijzondere gebedsman. En we kunnen dat beden Jeruzalem betonen als de profetie. We zagen in zijn laatste gebed dat er veel bekender weer wegen zijn. Niet bloos voor zijn volk, maar ook voor zichzelf. Ik heb hier een vraag. Waarvoor kunnen we God danken voor wat hij voor ons deed? Mijn prediger vriend had schreef gehad, en God had hem geheeld. En hij zegt dat ieder dag deed hij God danken voor nog 1 dag, ohne schreef. Daar is een geschicht van een koot, die nu al meerdere jaren in hemel is. De jaren verdem dat hij sterf ook geheeld weer van een zeer slimme krankheid. Hij had dem Heer ook ieder dag gedankt dat hij hem geheeld had, en dit is ongeveer zoals hij ieder dag beter deed. Ik dank die, o Vader, dat du mij nog 1 dag gegeven hast op deze wonderschöne eerd te leven die du erschaffen hast. En ook de gelegenheid des dag zo te leven als een Christ met een reine hart en een reine zin. Ik bid, Vader, dat mijn gedanken en wat ik vandaag doe, mochten beter zijn als de gisteren waren. En dat het immer beter wordt zijn, zodat het meer wordt zijn nog die je vallen. Maar wanneer ik zin je doe, o Vader, zoals wie mensen zo vaak kunnen doen, dan bid ik dat du mij vergeven en beleren wordt, en wanneer ik dan mij strofen, zoals een Vader te zien zijn wordt doen. En ik bid, o himmlische Vader, dat du mij aanzien wordt als een van die kinderen op deze eerd, en ik bid dat ik wat doen mocht, dat die verheerlijker wordt. Nu dat is een goed gebed. Ik heb niet zien gans het gebed gegeven, of weer nog een deel meer. Maar dit man deed dat iedere dag beden. Ik heb al voorheen gezegd dat ik geloof dat één gebed dat in ieder Christ, ieder morgens beden zal, is ongeveer zo als dit. O himmlische Vader, dankzij dat ik nog 1 dag in deze wereld leven kan voor die. En ik overgeef mij aan die, zoals ik dat aan beste verstoot te doen. We zullen ons ieder dag van frische aan hand geven. Daniel verstond te beden. Hij weer een grote gebedsman. Hij kon die in mij inleren en beden. En ook een profetie wat hem aanbelangt. Mij is even zo dat te veel mensen doen veel betoning opleiden op profetie en niet genoeg op beden. En zei ook dat Daniel schien een beetje verstimmeld weer dat hij niet een antwoord gekregen had voor zijn gebed. Maar nu wordt hij een antwoord gekregen. Hij heeft nu deze visioen gezien, en dat wordt hem zeker moed geven. Maar nu is door een hemelse bote toe aan je komen met een noodrecht, 10e vers en dat 10e kapitel. En zij, een hand deed mij aanscheren, en die staal mij op mijn knieën, en op dat binnenste van mijn hang. Zeg maar, nu allem nog weer hij gans op een vloer over de eerd gevallen, niet bloos op alle feien. O, misschien lag gans op de eerd met zijn gezicht ook wat op de eerd. En nu deed een hand aan aanscheren, en dat is een himmlische bote, zijn hand. De Heer Jezus had dem nu geschikt, Daniel zijn aanvraag te beantwoorden. En wie kan dat zijn? Ja, mij is dat weer de Gabriel. Wils Gabriel weer de bote gewaast en andere toeval to Daniel en arm is de ongediet en de andere steden als Gabriel. De Gabriel weer ook de bote am Nieuwe Testament de eerste noorrecht te brengen, dat heet de Marie. Nu, jo, dat had hier ook kunnen andere engel zijn, maar wie waren een beet uitvinger van arm, af de vars. En hij zei to me, o Daniel, een man die je leeft is, verstoor de weer die ik tot die reed, en stoor op, dan ik zie nu nog die je zegt. En als hij dat te mij gezegd had,

stund ik en zetterd. Toe eerst weer Daniel ganz plot appeerd, en dan wordt aan de hecht gebracht op alle feier, en nu kon hij stonen op zijn feit. En waarde aan wordt denken je helpen, dat hij een man is, dem zeer geleefd wordt. Interessant. Des engel zegt tot Daniel dat God am leef haft. Mijn vriend, dat is een goede toestand te hebben am hemel. Niet zo? En zo kan hij nu op zijn feit stonen. 12. en 13. vers. Dan zei hij tot mij, ha niet angst, Daniel, dan van den eerste dag dat du dien hoort enstalle deedst te verstonen, en die verdien gaat te demietje, weer diene weerd je heert, en ik zie nu je komen wegen diene weerd. Oba, de tjenig van dat Perse tjenigrek deed jegen mij stonen voor 21 door. Oba zei, Michael, een van de hauptversten, tjem mij te helpen, en ik bleef door bij de tjenigs van Perse. Voor dat eerste maal wordt de schleier van een moment weggenomen en dat op en boord een himmelse schrik dat door een hemelswelte is en verjet. Dat op en boord een groot deel meer van deze welt al en die du en ik wonen als wie met onze ogen zijn kennen. Zeg maar, wie zullen niet proberen meer te weten als ons en een Bibel je op en boord is? Oba, wel wie nu zijn wat wie hier haar. Dit deed de welt die niet te zijn is opmaken van ons en bewijs dan dat door een strijd is. Dat is dan de tijdlang strijd tussen godet en bezet, licht en diesternis, tussen God en zoten, en dat deed op en boren dat door dievelische machten zijn en ook jettelijke machten. Wat schijnt passiert, wie is dit? Dat schijnt zeer eenvoudig te zijn en een waag, en dacht dit dat zeer veel op en boren. Des engel zegt dat aan je schekt wordt Daniel zijn je bed, te antwoorden, hij zei te Daniel, dat van den eerste dag, dat hij zijn hoort aangesteld had te verstonen, en zich vergat te demietje, weer zijn weer je heert, am hemel. En des engel wordt je schekt, na antwoord te brengen, over de leng den waag, weer zijn waag toegemaakt, en hij had niet derg komen kunt. Dat is hem erstaunen, niet zo? Mij is zo dat je heeft ons een beetje meer licht op wat Paulus zegt in Efeze dat 6e kapitel, de 11e en 12e vers. Leicht je dat ganse Christgescher van God op, zodat je stonen kennen, jegen dem dievel zijn laster. Dan ons kampf is niet jegen bloot en vlees, ober jegen harsche, jegen gewaltje, jegen de diesterniswelt harsche, jegen de beze jeste en de himmels welte. Nu, hij reed hier waarde van harsche. Jo, daar schijnt zijn nu verschillende stoopwies beze jeste. Hij reed van harsche, gewoltje, diesterniswelt harsche en beze jeste en de himmels welte. Nu waarde. Dit, mijn vriend, is jeestelijke trick. Kun dat om eng ook de oorzaak zijn waarom manchmal onze gebeden niet een antwoord haar, wanneer we denken dat er zullen een antwoord zijn? Voor mij persoonlijk is dit zeer wichtig. Wil dat dat mij aanspornen meer en ernst te beden? Wil jo, waar het gebed is een geestelijke strijd, Emma? Dat is wat beden is, een geestelijke strijd. Paulus maakt dat zeer klaar dat hij dit tijd even en een geestelijke strijd weer en vroeg dat mensen zullen voor hem beden. Zij wat hij zegt in Rema 15, daar is de vers. Nu, mijn brede, ik vermoon je, derg ons Heer Jezus Christus, en derg de Jezus leef, dat je met mij toop streven van mij tot God. Dat woord streven, meent met diepe je vielen, zodat het weet. Ze zullen met diepe je vielen voor hem beden. Mij is manchmal zo dat ons beden, en veel steden is meer zo, als wat dat wie zo met een half hartje gemütlichkeit doen. Manchmal is dat vielleicht sogar zoont dat wie zo vele wie doen matte. Dat is zo als een abgoof. Leven als dat het van diep am hart komt. En dan manchmal laat de Heer wat passeren dat ons abwijken deed, to wat het beden werkelijk is. Meer zo Daniel verstond te beden.
En als hij dat driemaal jeder dag bid, als hij wist dat aan dat in de lijvergruft worden aanbrengen, wie dat ernstige beden. Ik lees daar dan even ook, dat het zegt dat Daniel in den toestand sogar God driemaal den dag danken deed. Dis engel zegt nu to Daniel, dat als hij had aanvang te beden, had de Heer aan voets geschekt, maar dat de koning van dat Perse koninkrijk had aan gehinderd. En wer weer dort? Nou ja, hij weer een van de zoten zijn miljoenen beze verste, een van zijn beze jester. Wie ha al gezegd, dat zoten zijn beze jester georganiseerd haft, die ha alle ere steden en zijn armeeën. God heeft je zien ook zo aan je recht dat de ordening is. En dat schijnt je zo dat dis engel, die nu naar Daniel geschikt wordt, kan niet even dem zoten zijn Perse engel vers gewennen, dat die aan derg loten wordt. Also moest hij van mij van de hemelse armee roepen om te helpen. Eindelijk Michael, een van de hauptengel, kwam van hem den weg op te maken. Maar waarom wordt dem engel zijn weg toezien? Nou ja, Daniel wordt nu eerstens noorrecht gegeven worden van dat Perse koninkrijk hier op Eerd, en dan ook van dat Griechische rijkdom. Wie worden dat zinnen, want wie bij dat elfde kapitel worden zinnen? En ja, zouden wel niet haar, dat die noorrecht zulte Daniel gegeven worden. Hij wil dat je heim houden, zeer je heim. Maar God wil haar dat Daniel zult die noorrecht krijgen. En zo zegt hij des engel, over dem zoten zijn engel en zijn engel, armee, haft een hechret ambt en zo kan hij God zijn engel hingeren van derg breken en naar Daniel te komen. Ober God zijn engel kreeg help en kon met de tijd derg komen. Ober daar schijnt weer nog wat dat moest opgeriemd worden met dem zoten zijn aangonen, wil zo als we lozen, ober zij, Michael, een van de hauptversen, kwam mij te helpen en ik bleef daar bij de chenigs van Perza. Wanneer hier reed van de chenigs van Perza, reed dat van de beze jest, die even de Perza chenig weer. Nu allem nog weer daar nog strijd, dat daar een hemelsverjink, waar daar wat help veel even de zoten zijn woord, te gewinnen. Waarom? Nou, dat is waar Daniel Emmerhan krijgt dan weer, en dat wordt ongeveer de tijd zijn gewaast, als Daniel en de lijvergruft weer. Zij maar, zoten wil zeer hier in dem Daniel uit hem stecha. En de Heer deed nu aan Daniel zijn halve arbeide, ohne dat Daniel door irgend wat van wist. Dat is interessant. We moeten aanerkennen dat als Christen zijn we in een strijd, of we dat willen oder niet, of we dat weten oder niet. En dat is een geestelijke strijd. Dat is te bewonderen manchmal hoe vaak in de dievel ons gebed hastig toe en eng brengt. Sogar wanneer wie taub komen te beden, wordt die zoten door mank spelen wanneer hij af en kan. Dat is waarde, waarom dat zo wichtig is, dat wie ons te dem Herr aangeven, zodat die zoten nicht wat kennen door mank spelen. Hartig waarde naar Paulus in 2 Korinther, de 10e kapitel, de 3e bij 5e vers, en dit is een wichtige vers. Dan wanneer wie im Fleisch sind, do wie doch nicht num Fleisch kämpfen. Dan de geweren, met die wie kämpfen, zijn niet vleeslich, aber kraftig en God alles door te breken dat vast staat, mensen gedanken en alles dat zich gegen de erkenntnis van God opstelt en nemen alle gedanken gevangen die gegen gehoorzaam tot Christus zijn. O vriend, dat christelijk het leven is een veel geraterd even nemen als irgendwer zich wordt haar uitgedacht. O, dat we mochten aanerkennen hoe wichtig dat is, dat we dem Heilige Geist en ons arbeiden laten. Ons veel zo nedig dem Herr zijn doorzinnen. Daar is een geistelijke strijd, die omgonen is, en daar schijnt, zijn maar weinig die irgendwoord daarvan weten.

14e vers. Nu zie ik je komen en de engel reed nu weer, die morgen te verstaan wat met dien volk passeren wordt in de laatste tijden, dan de visioen is verlang in de toekomst. Zoals ik al gezegd heb, mij is zo dat dit is de sleutel die de deur opmaakt voor dat eeuwigheid van dat Daniel boek. Er zijn drie dingen die we van hier aan en weer moeten behouden. Eerstens, dat heeft met zijn volk te doen. Dat heet met Israël. Dat wordt manchmal anders uitgelegd. Maar mij is zo, dien volk met Israël, wil hij tot Daniel reden en hij weer een Israëliet. En tweedens, dat reed van de laatste tijden, oder lang in de toekomst. Nu dat meent dan, dat 70ste week dat Daniel van reed, zoals we gezien hebben, dat deed dat dan aandiede als omeng, gans omeng. En dat derde is dat de visioen voor veel dag is. Dat deed dan betonen dat door een lange tijd in zijn is, niet bloos dat het een lange tijd wordt nemen, over dat het ervallen en lang het eng af weer. En nu waar we dan wat tweeënlei komen. Dat heet dat wat nu historisch is, dat al is erveld worden, en dan wat nog niet is erveld worden. Zijn nu in dit laatste poort, Daniel is erschrokken, dicht de hemelse geest zien doorzijn, en ook dat de aan moed toespraakt en gestoord wordt, de schrift te verstonen. En ik lees nu de 15e en 16e vers in dat 10e kapitel. En als hij zo'n weer te mij gereed houd, stal ik mijn gezicht naar de eerd en ik word stam. En zij, ene die met zo leid als een van de mensen ziens, tjem en schied mijn lippen aan, dan moet ik mijn moe op en reed en zei tot dem die voor mij stond, O Heer, ik zie met weedog even komen wegen deze visioen, en ik ha geen kracht. Dat is goed en te worden dat Daniel zeer zwak wie geworden wegen de visioen. Dat deed hem zeer aangriepen. En wem wordt dat niet zo gonen? Ik wonder manchmal, wie denken aan ziemlich klug te zijn, en veel mensen doen ook zo dat ze hem tjarpen kunnen zeer sterk zijn. Maar wanneer ik dan denk aan God zijn macht, de macht die we zijn kennen en wat hij erschrijft,

dat dort dem zeeën aangeriepen wordt. Daniel jenk het zo. 19e en 20e vers. En hij zei, O man, dem zeeën je leeft wordt, han ik angst, vrede met die. Zie sterk, jo, zie sterk. En als hij met mij reed had, wie ik je sterk. En ik zei, laat mijn Herr reden, dan du hast mij gestorkt. Dan zei hij, weet je waarom ik naar die gekomen zie? En nu wou ik terugkomen tegen de Perse harsche te krijgen. En wanneer ik vandoor zie weggegaan, zei dan wordt de Griechische harsche komen. Anders gezegd, nog een andere engel die even dat Griechische recht om harsche deed, dat heette Bezajest, kämpft tegen dem Herr seine Engel te strijden, die naar Daniel gekomen is, die zich nu spoedig maakt terug om strijd te gaan. Dat is een interessant beeld van wat door in de hemelswelte verjaagt, dat we niets van zijn kennen en zeer weinig van weten kennen, dat op een zeer woord is, dat is door. 21ste vers. Ober ik word die dort zeer, dat in de schriften van de waarheid geschreven zijn. En tjenest dat zich met mij en deze dingen vereenje en koroos, buiten dien harsche Michael. Dit is interessant. De engel dat Daniel nog God zien woord, aanwiese. Wanneer we zo'n visioen hadden gehad, dan worden we door lang van reden aan mijn hand. We worden dat hier in Emmerwaarde en Emmerwaarde willen vertalen. Ober de engel dat hem Daniel nog God zien woord, aanwiese. En hij deed door met aandieden dat alles dat Daniel hier wordt en hier deed, wordt gans en kort stemmen met wat in een schrift te vingen weer. En wat met Daniel passeert en dat hij doorschreef, is je dan ook een poort van een schrift. O vriend, God zien woord is dat eens je geweer dat verslagzaam is en ons dag voor dag leven. Dat wordt hem juist zijn zwiert genaamd. En wat schoot is, is dat er zoveel zijn die niet verstaan dat zwiet te brokken, want die zouten nu ans kent. We zullen derkwaag veel beter bekend zijn met God zijn woord, dat te lezen en studeren en jou ook uitwendig leren. Dat nächste Mal waar we in dat 11e kapitel zijn, en we komen immer dichterbij en de profetie van de laatste tijden. Also wat dat nächste Mal Gottes zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: dankzij Jezus.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Als de brief aankwam, wie de mama zo geschlagen, ze wie zo krank geworden, dat ze na een korte tijd een Schlaganfall kreeg. Ruud zorgt voor haar jeder dag en bid met haar jeder dag ook om Helmi. En Magda had al de school beëindigd en nu helpt ze alle grote familien in haar kleine stad. En ze weer zo God dankbaar dat ze ook de tijd dafür had en de geld. We blijven nooit weer doorwezen in diesem huis en halb uit.

In de familie Schneider ging het ook zo langzaam. Ruud had Emma de zeld en Oswald wil zo groot worden dat hij nu studeren kon. Hij studeert in een hogeschool en wil zeer tevreden. En Ruud schrijft om Emma vader een brief. Hij zal haar toch bezeten, want zij kon niet de familie bezeten komen, want de tante Walter nu zou zeer krank wie en op ihre halb aangewezen wie. Eines doos, weer het zo wiet, dan kon Oswald ook naar Ruud voren. Oba het diet nog pomeunete, oba zijn de voorkort houden al op de hand. In deze tijd wordt ook Ruuds mama zeer krank. Oba, zij schreef aan Ruud nooit. Zij verzocht dat alles zo stil te houden. Lili, zo wiet ze kon, haf voor ihre mama gezorgd. Zij zat oft am Fenster en haar komen Emma gedanken. Waarom zal zij nu hier zitten? En nooit kon ze duinen, niet gonen. Oba met eenmaal kwam er zo een leid in gedanken. Wenn ein Weg auch dunkel sit, voll Leid und ohne Licht, vertrouw op arm, o Herz, du weißt, dat hij doch zijne Fehler mocht. Meinst du, dat hij die Sente lot, wenn jeder Halt die bricht? Nee, grad dann hält hij die fest, denn Fehler mocht hij nicht. Sind die Augen, Throne schwor, hij wäscht die Throne ab. Door, waren het zijne tronen meja, den vele mocht hij niet. Lili wie gans geborgen in Jezus, zij wust, God mocht zijne vele, hij had waarschijnlijk zo een weg voor haar gedacht.

Nu verjen je de se po meunat en Oswald kon werkelijk naar Ruud reizen. Als hij bij de stad kwam, wist hij dat hij nog een lange straat bij de jen gaan zal waar Ruud leeft, weil Ruud had hem alles in brief beschreven. Als hij zo daar hem wilde met eenmaal heden, als wanneer een kleine tent hield, hij tjedt zich om, heet nog eenmaal, werkelijk. Wat zag hij onder een boom, zat een kleine jong in hield. Wie heetst u? Fritz, wat deest u hier? Mijn zesde Gustel wie daar, aber ik weet niet, ik wie toch wel eingeschlopen hier onder een boom, en zij heeft mij verloren. Aber weetst ook den Weg, wohan du wels gone? Nee, ik weet niet, aber ik heb al gebet. We hebben in onze kleine stad een tante Magda, en die zette mij. Wenn ik mal in nood zie, dan kan ik immer te God beden, en hij wird mij helpen. En ik heb dat gedaan, en zetst, nu bist du gekomen. Ik denk, we moeten nu uit de wereld ruiten, en dan wordt al de weg in onze kleine stad vinden.

dit wie nu de Tjenja-stund van SW Radio Segenswelle met Jeroine Schiermacher. Bist du bij de nächste Tjenja-stund wada dobi? Na, ik word mij darüber freie. In jeren konstruktine vriend dat tau anlode. Bat dan. Tschüss.

0: en welkom weer te harsje. We dat met Bernardo nu weer hier. Bernardo, Tom Bernardo. De man met de toren heet het bij. Ja, hij had zich nu bekeerd. Hij had zich Jezus ganz aangegeven. En deze nächste afschnitt is echt missionaire voor China. Bernardo, wie een bruchbare Gereitschaft in God zijn hand. Dort versucht hij nu te zijn. Dort wie van stund an Tom zijn brennende Verlangen voor God dort te zijn. Ab eerste entschloot hij zich, hij had zijn leer nog als stuurman, kaufmännische Lehre. Aber hij deed in de ewige tijd zeer voor God zijn reden. Ten bijvoorbeeld den Ordnungsmann abgegossen had. Dan vroeg hij als hij den waschan, die alleen te de Seiligkeit brengen deed. Hij bezocht de Kranken in een Krankenhuizen en hield zich ook besonders schieren dicht bij de Kaserne ab, daar waar de Soldaten, dat Militär woont. Waar hij versucht met de Soldaten te reden en ihn van Jezus te vertalen. Die wisten je nicht van God en van de 10 Gebote. Man vertelt dat hij einmal om Lager van een arme vrouwje gebethaft en daarbij werd hij met Tronen bedekt gewesen, not gewesen. Zo kon hij metfeilen met de mensen. De mensen, die spart dat de Eva aan. Ja, manchmal zag het ook zo. Een grote Enttäuschung. Aber deswegen, wie zijn grote Eva nicht was. Das kleine Jung, also hij weer nicht een grote, stortje Mensch, der dat immer boos sich had, wie met zijn blijve brel, indem unter den Ohren die schlammenden Pack, Traktate, also Heftetjes van Jezus en Ormefädels in Dublin, bald ganz bekannt. De Schande dem de Allola, wils hij jinkje door Gott zijn Wort uitteilen. Manchmal werden de gosse Jongens ook een beetje gar, strich de Lude am auf, mirke sich een Spoos met arm, de arm met Leimkugelen beschmieten oder alle Apel beschmieten. En Meier aus Eimel kommt dort fair, dort einer uit dem Fenster, mit den armen Woter bejeitet deid. Aber kriegt in dieser Anfestung von all seine Sache, dort deid am bloß dort fair für Jesus noch schrat am Morgen, weil sie wüsste nu am sind Dollar, dort die Menschen Jesus brücke. En hij wil zijn Abgabe nu komen, Menschen für Jesus te gewinnen. Hij had zijn Verlangen, eine Gemeinschaft met zijn Wort ook so dachte als hij. En zo entschloot hij zich, als hij 20 jaar werd, dat Henry Grattan Genes, een Seminar, Bibelschule oder so, te besetzen. Als Hudson Taylor, der wurde die China Einlandmission gegründet hat, anfangs 1886 von England kam, er hat dann 13 Jahre in China gearbeitet und wollte von seiner Arbeit verteilen. Ja, er hat Urlaub, aber er nutzt das aus, um für Menschen dort te zeggen, wat wichtig dat we dat missionaren naar China komen. En zo wordt hij ook van deze schoolengel lood hem doorreden. Lang eier de stond door weet waar hij door hen komen zal, verzamelde zich deze schiele bij hem leraar zijn huis. Eie duldig luurde, zei we, nee, ja, wat hem al endlich komen. Endlich komen ze noda, hier deze schreden vertalen. En nu wordt het der opgemerkt. Ihr Lehrer, Dr. Guinness, der kommt dann. Und er wird ein großer Breitschüler, ja, Mann, der Lehrer. Und wer wird bei ihm besiegt? Ein kleiner, jonger Mann, dem het zeer aanschijnbaar uitzag. Kon dit hoed zo'n Tyler zijn? Jo, hij weet dat. Bernardo de Oden einfach ganz leicht ab en meinte zijn Noba. Wann dis kleine Mann so wat gruitet kan, na, dan is je voor mij ook nog een hoopning. Ja, het kwam alle irgendwie zo anders als zij zich dat van deze man gedacht hadden. Dat we eigenlijk gar niet een voortraag wat hij dem jonge Sheila da alle bracht. Ganz lekker, zei Tyler zich de mädel mangte die Sheila han en fang an van China te vertalen. Van de politiek en waar hij bezorgd werd over den toestand van de mensen. En hij had zijn brennende verlangen dat hij dag mocht de erleizing van Christus channen leren. Tyler de vertelde dat zo zeer met je feilen en wat aan ze op mijn hoort lag, dat aan zijn touwharsjes zeer je bond touwharsje deide. En voorts als de verzameling te eng werd, erklärde zich feier van de jonge mannen reid, zich net dem gebouwd van haren, mijn zin, go van doorgaan en arbeid in mijn wienbosch. In den dienst van de mission wolle zij zich nu stalen. Jo, ze hadde zich zo fax entschloten en unga disse feier, dat zie je al weiter, wie ook Bernardo. Deze aangonende missionare zullen nu over een besonderen Bibelkurs schrijven en op ihre Abgabe reingemerkt worden. En dan ihre Reise so schwind als möglich merken, ne, China. Am 19. Februar hat Tylers Vertrag im Haus von Dr. Guinness wieder da gewasst. En im April fuhr Bernardo in seine Freunden London, um hier kurz ihr Bibelstudium anzufangen. Bei einer freundliche Witwe in der Goulburn Street teilt Bernardo zwei einfache Stuhlmeide. Nach einer er sich eingereicht hat, dann schickt er all ut, wo kann er hier auch wieder, so aus in London, die Menschen auf der Gas oder in der Ormefädels oder wo immer, von Jesus vertale, also auch hier, hij wil nicht bloß lehren, hij wil dat ook voets aanzaten. En hij had handwiese van andere organisationen, wat hij daar doen kon. En zo moet hij zich ook voets dran, waar hij hier wil, voor hem haren arbeiden. Ja, hij wil nicht bloß lehren, hij wil ook arbeiden voor hem haren voets. In Mai werd de Bibelkurs afgesloten en de nieuwe missionaren die voeren af naar China. Aber dat waren nu bloß drie. En Hudson Tyler, die had rood gegeven. Bernardo zal nog in London blijven. Hij zal zich hier als dokter nog uitleren. Wens, op een mission is je dat ook zo wichtig, dat man daar ook een krankenhuis heeft. Dat er een dokter is wat de mensen, ja, wie worden zij aan liefenzeil helpen kon. Aber dat we eindelijk bloß een uitred van Hudson Tyler. En werkelijk twijfel Tyler ganz einfach, als Bernardo werkelijk voor China bestemd we. Na zijn mening nach nog kon de Buta Giovanlia, wat zo goed organiseren kon, kon de ook hier in London zo'n goede arbeid zijn doen. Hij had Bernardo dag wel zo'n beetje beobacht en tjane geleerd en hij dacht zo in London wat de beter uitgenutst kon worden als in China. Aber klar, hij zei dat niet. Hij leidt hem dan nu mal, dat had hij een moedje geeft, als dokter te leren. Zo leidt zich dan Thomas John Bernardo als een leerling als ten dokter leren en schrijven, ten medizinisch leren. Ja, aber irgendwie hij weet gar niet zo schrijdlich bejest dat dafür. En hij beteiligt zich ook niet aan alles wat daar eindelijk vergeschreven wird. Ja, Medizinstudium, Studium WFA am Bles, Mädelt um 2 und 3, oder vielleicht feier Jahr, wird er Gott in den Rab mit China nur kommen können. Da willst am dort dann an Tiet und Interesse fehlen, da beteiligt er sich selten an allerhand andere Sachen. Zum Beispiel zum Sport, zum Fußballspielen oder dort in Jan, dass er sich mal da ein bisschen üben und erholen kann. Bloß einmal, dann leitet er sich doch eine Partyfootball bejästern. An einem dunklen Sommermorgen standen ein paar Studenten da vom Krankenhaus an der Veranda von London, ein Krankenhaus, und lud ab ihren Chefarzt, Dr. Winch, der mit ihr in Worten durchführen will. Stellt und fair, vertellt einer. Als er gestern über den Mile End West kam, wo einmal die Menschen spazieren gehen und dort in Jand, Arbeiter sich versammeln. Und nu deide sich um einen Mensch versammeln. Und der Rede allerhand, ich glaube, dass wir ex einer, was die Welt verbessern will. Und dann sind sie nur dann, wem sag ich da? Bernardo! Ha, sag ich noch, und er haftet sich um einen für den Frühsrechte bejestert? Nee, dort nicht. Hei haft gepredigt. Gepredigt? Und der spott ab ihre Gesichter. Der Gensch wasch und sie verfehlte sich, als wann nicht was schrecklich passiert wird. Und dort ist doch nicht möglich. Mit meinen Augen habe ich an die Säune. Ohne eine Kopfbedeutung stund er da ab eine Tonne oder ab ein Koste, fuchtelt mit den Hängrahmen, als wenn er beim Versuppen wird und sich an einen Strohhalm will festhalten. Was er predigt, das kann ich nicht sein, weil ich mich nicht dazu entschlüsseln kann, mir einer das nicht hier gefällt zu mischen. Er hat bloß, dass er irgendwas von.
1: The clock is saß.

Hallo, Tjenja. Tjejmi hieren. Guten Ovent. Nu tjam de gute Nachtgeschicht verjunt, van Tante Anna.

Ze weet met het van ons programma Vertel Me van Radio Segenswelle. Je hierde de levensgeschicht van Hans van Nissen. Dit programma Vertel Me en nog mooie programma van Radio Segenswelle tjeje nog hartje. Dat vind je in de Radio Segenswelle app. Nog mooie informationen en daar wil je deze app rofgeloden tjenne, vind je im internet onja www.segenswelle.de. Nu, verabschiedet mich von jünd und wünscht alle Göde. Gott befohlen. Mein Name ist Viktor Zawodzje, ab Wara hierher.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is jaar oud weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij hand wanken deed, ging hij meestal met de volk. Hij heeft niet eens een huw het om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriekt, niet veel land en hiesa top gekocht, heeft niet een huw of schulders gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, buiten de goddesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Eén verloor dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vast nemen. Dan, ganz achterlijk, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aangeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze wereld, zijn Everrock, zijn blijvrode rock. Als hij gestorven weer namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliek van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergaan van die tijd en vandaar is hij de ganse verste van alle mensheid, ons leider op een weg naar de hemel. Wie het zijn dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voor en op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trubbel in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kun je niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

voor dit vandaagse programma mocht ik alle touwheren waren van harte welkom heten. Dat is ons een vrij dat die touwheren. In ons gebeden verlangen is dat de haar ook immer waren, wanneer we dit programma brengen, de zegen Gottes even ons komen mocht. En zo mocht ik ook van jou een gezegende opnoem wensen.

Je hier waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network in Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven in de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door dat hem geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waren hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waren dat je door dat mochten in je geloven gestort op je mond hadden getreist worden. We wensen je een goeden ontvang en God zijn rijken zegen. Op microfoon is waren je broeder en deiner, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat door de radio met al die wat in verschiedenste landen waren harsje, gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waren allem te zien zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord heren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik weet ook dat in die woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing durch dienen zijn Jezus Christus, en neem zijn namen wie dit beden. Amen.

En aan de boodschappen over dat gebed heb ik wat nu besonders Bibelstede uit het Oude Testament genomen, waar mensen beden. We hebben gemerkt dat jeder gebed ganz verschieden wird. Kein gebed wird so als dat andere. We hebben ook gezien dat meer van eend nicht für sich selbst beden deiden, aber für andere. Moses en Nehemia beden für dat Volk Israel. Jeder gebed hat dat met dingen te doen, die den beder ganz persönlich krijgt, dan schwor op dem Hort te lagen. En meine vandaagse Botschaft deed het am den Prophet Daniel. Dat is ganz interessant te zijn, wo Daniel dort heim dat vandaagse gebed te doen. Te de vandaagse Botschaft wel wie top, uit Daniel, Kapitel 9 van Vers 1 der 9, en dan de Vers 15 der 19 lezen. No dit leid, wel die dan top uit Daniel Kapitel 9, Vers 1 der 9 en 15 der 19 lezen.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 656. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 656.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer je vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jünt, wat jens am einen Weg war der Heere.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en ik brood van het leven van jou als uit 4 Mose 21:7 wordt het gezegd. Dan komen ze naar Moses en zeiden, wie hebben je zendigd, dat we jen den Herrn en jen die gered hebben? Bed te dem Herrn, dat hij de slangen van ons neemt. En Moses bed voor dat volk. Dat oordeel over Israël had je doen wat God bejennen wil. De mensen waren te de aanzicht gekomen dat zij je zendigd hadden. Zij wisten dat dit God zijn oordeel even ergrenzen wie. Nu kijmen ze naar rood naar denzelfde Moses, wem zij voor al er trubbel beschuldigd hadden. Oh ja, nu feilt aan dat aan Moses. Nu willen ze hebben dat hij veranbeden zal. De mensen er in de natuur is van die al weinig anders. Wofür kan hier wie nicht de Menschheit die Kinder Gottes kritisieren en anbeschuldigen voor wat aan en er om je nicht gefällt? Wenn aan ob help fehlt, dan komen ze al bald naar de Christen. Zij weten, dat die Christen aan helpen kennen en veranbeden kennen. Wenn zij in nood zijn, dan roepen ze al bald den christlichen Nober oder Prediger, met wem ze verheer nichts te doen hadden. Wat antwoordt Moses de Israeliten? Seht het aan, dat zij zich weiten kunnen? Hab hij aan denken dat een klein stukje trek hadden ze je een arm gered en arm beschuldigd en dat zij zich met deze zaak nu zelfs weiten moesten? Seht hij dat zij nu er een maus uit eten moesten? Oh nee, dat is voor de welt rondom antwoorden wordt, ob er niet wou een Christheid. Hij had geen vrede aan erschoden en zegt niet, dat wat je voor jullie je in stand hebben. Nee, hij jijt leven en bet voor het volk. Was dat meilig? Hij had in ere aanvrouw een uitdruk geheerd. Hij wist dat God den uitdruk gevallen deed. Die uitdruk weer, wie hebben je zindigd? Dat zijn 3 kerstliche weer, dat zijn ook 3 zware weer te zijn. Vielleicht sogar de ganz schwanste weer in ons wederschoss. De verlorene zijn moest bedoor komen, wo am zo hongert, dat hij van de schwein er een trach eten wil, eier de 3 weerd, ik heb je zindigd, even zijn lappen tjumen. Als hij deze 3 weerd endlich zeed, fangt zijn leven aan te ändern. Want God deze 3 weerd heet, als hij voorsreit te vergeven. En er steed rechten, jeft hij dan je nood. Zo schlecht als de Israeliten er de zin gewaast weer, als zij tauschten dat zij gezindigd hadden, verjuif hij aan de zind. Den Apostel Johannes zien wir in 1. Johannes 1:9 zijn werkelijk voor. Door zegt dat, wann wie onze zinden met janen, dan als hij truien geraakt en verjuift ons de zinden en reinigt ons van alle ongerechtigheid. Dat is werkelijk zo, dat in dat woord van de zin wie begonnen hebben, wann wie die met janen, dan verjuift haar ons die. Wat meint het zerecht onze zinden bekennen? Dat meint de zin bij nomen nanen, door met abhieren en nicht entschuldigen merken, oder ze doen als wann dat niet kleine zaak is. Dat meint oprechtig tuschtun dat de zin de macht over ons gehoord heeft en zijn, ik heb gezindigd. Mocht God ons alle die genoeg geven, deze 3 weer oprechtig te zijn, wenn wir gezindigd hebben, zodat wie God zijn vergeving en genoeg ervoren kennen.

0: The clock has eind.
1: Lukas kapitel 8. En dat neem zich zo raam, dat Jezus bult doorab, dat hij al ere steden en daar bij jing en predigt tot evangelium van Gottesrijk. En de 12 jinger tjuimen ook met. En ook een je vrouw die van beide jesten en krankheden weer in geheild worden. Door weer Maria van Magdala, uit die 7 beide jesten uitgevoren werden. En Johanna, de vrouw van Chusa, de Herodes zijn geschaftsverwalter weer. En Susanna, en vele andere, die van er familien gejeefd hadden, voor hem te zorgen. En als ik veel volk taub gesammeld had, en andere nog van alle Städte tjemen, red hij durch ein Gelegnis. Door jenk ein Mann rüht, zijn Sod te säen. En als hij säet, voll einget besiedem weich, dat wordt verkleunt in de Fehl tjemen en freiten dat ab. Einget voll ab den Stein, en sobald als dat abtjem, verdreh ich dat, wils dat nicht fechtigtjet had. Wat davon voll manke Disteln, en de Disteln tjemen ook ab en steekten dat. Aber wat davon voll ab Göde eerd, dat tjem ab en bracht 100 mal so viel. En als hij dat gesagt had, schreeg hij, wer uhrenhaft dem Heeren, dem lot Heeren. Dan vroegen ze je jinge aan wat het Gelegnis te bedienen had. Hij zei, jund is dat gejeeft, de Geheimnissen van het Gottesrecht te weiten. Te de andere ober red eich ein Gelegnissen, dat ze door nou tjitjen tjennen en dat ober doch nicht seinen, dat ze door nou horchen en dat ober nicht verstonen. Dat Gelegnis is dit, dat zoot als Gott zijn woord. Dat an de ziet weich zijn die dat heren. Dan tjemt de beiser vriend en neemt aan dat woord uit dem hort weich, aber dat ab den Stein zijn die wann ze dat woord heren, dat dan met vrede abnemen, aber ze haben nicht wartelen. Ze leuven een tijd lang, aber wann erst Versetzungen ewa ankomen, fallen ze af. En dat wat manke Disteln voll zijn die dat woord heren, die dat dan aber van de Sorgen am Leben, van den Richtum en den Pläsier steken loten, dat het nicht Frucht bringt. Aber dat zoot ab im Golden Land zijn die dat woord heren en dat abrechtig en een goudet hoort abnemen en geduldig blijven, bad ze Frucht brengen. China wordt een lamp aanstellen en die dan met een gefäß bestelpen oder onder dat bad stalen. Hij stelt die ab dem Lampenhöhle, dat die hineinkomen, dat licht zijn kennen. Willst du erst nicht so stell je höhlen, dat het nicht wort für ein Dach komen, en nicht so verstärken, dat het nicht wort gefungen en onder het licht gebracht worden. Seid versichtig, wil je horchen. Wer immer door haft, dem wort meier gejeeft worden. Wer aber nicht haft, von dem wort ook dort genomen worden, wat hij dacht, wat hij houdt. Dan tjemen sie je Mutter en Bräuder noch am, en können aber wegen dat viele Volk nicht dicht bekommen. Dan wort am von wem je sagt, dat sie je Mutter en Bräuder bieten stunden, en am seinen mochten. Hei ober sehte an, meine Mutter und meine Brüder sind disse, die Gott sein Wort hören und dönen, was dort sagt. Nun nahm sich dort ein bestimmten Dach so raum, dass hei und seine Jünger in ein Boot entstehen. Dann seht heute an, weil wie ewer dort mehr nur die andere sieht fahren, und sei leden los. Jesus aber schleip hin ja weiss an. Dann chaim ein gewaltiger Windstorm über dem Meer. Sie schrien so viel Wasser in das Boot, dass sie an ihr vorwehren. En zij tjemen en wirken am ab en zeiden, Meester, Meester, wie kommen am? Dan stund hij ab en beschwichtigt den Wind in der taubende Wota. Dan leidt de Wind no en dat ward ganz stel. Hij aber seht, wo is je'n Glauben? Aber zij verchten sich en staunden en zeiden einer zum anderen, wer kon dit seinen? Wie zeihaft ein gebeidendet Wort über Wind en Wota en die gehorchen am? Dan fuhren zij Eva no de Gadarena erjeend, an de andere Seed van Galilea. En als hij ab dem Land napsteeg, bejeend am ein Mann van de Stad, der al lang bei se Jester gehad had. Hij had keine Kleider an en leeft ook nicht in ein Huis, aber bleef in de Gräwe. Als hij Jesus zag, schrieg hij los en fall ver am Han en zeed recht lüd, wat heb ik met die te dönen, Jesus, den höchsten Gott zien sehen? Ik bed, quäl mich nicht! Willst du den anderen in Jesus geboten, uit dem Mond rüte kommen, willst du hat am all lang geplöcht. Sie haben am Fost genommen und hängen in Feit mit Tschäden gebungen. Und doch, wenn der Sotan am Eva tscheim, reit heide Tschäden twee und wart von am in die Wildnis gedreven. Jesus frug am, wo hei heiten deit. Hij zei legioen, want zij had vele bijze gesten aan zich. En zij praatten hem aan niet aan afgrond nennen te schetten. Door op den boog groeist een grote herd schwien. Dan praatten zij hem dat hij aan zo loten en de schwien aanvoeren. En hij juifte toe. Dan voeren de bijze gesten uit de mens uit en voeren aan de schwien. En de herd moorreicht über een steile kont en meer nennen en versopen. En als de schwienshoort zagen wat passiert wie, rannten de naar de stad en ook op het land en vertelden wat geworden wie. Dan gingen de mensen heen te zeinen wat passiert wie en kwamen naar Jezus en vangen de man uit den de bijze gesten uitgevoren waren. En aan wat kwam aan je vorcht, als zij de man vernuftig aan denken en je kleid bij Jezus zetten zagen. En die dat gezeinen hadden, vertelden aan, wel de bezetener weer geheilt worden. Dan kwam dat volk van de ganze Gadarenische am Jeend top en prachten aan, dat hij er Jeend verloten zou, wil ze aan had een grote angst gepakt. En hij stieg aan het buiten aan en voertreeg. De man uit den de bijze gesten uitgevoren waren, prachten Jezus of hij bij hem blijven kon. Aber Jezus schijt aan weg en zeed, ga naar huis en vertel aan door, wat voor grote dingen God voor die gedaan heeft. En hij ging terug door de ganze stad en vertelde wat Jezus voor grote dingen voor hem gedaan had. En als Jezus terugkwam, nemen zij hem op, want ze hadden al alle naar hem geluurd. Hierop dan kwam Jairus, een leider van de Judenschool, knijt voor Jezus aan en pracht hem naar zijn huis te komen. Want zijn enige dochter, 12 jaar oud, lag op sterven. Aber während hij ging, drängt het volk aan. En een vrouw die al 12 jaar geblad had en alles wat zij zum leven brugt verdoktert had, en doch van keinem kon geheilt worden, kwam van hingen aan Jezus naan en voelt hem bloos om kleid, en op einmal hield zij op met blijden. Dan zegt Jezus, wer heeft mij ongeschiert? Als zij dat alle verstreiden, zegt Petrus te hem, Meester, dat volk drängt en schift die, en du fragst nog wer die ongeschiert heeft? Aber Jezus zegt, mij heeft zij ongeschiert, als weil dat een kracht van mij uitging. Als de vrouw zegt dat zij damit niet kon geheim blijven, fängt zij aan te zetteren en kwam en schmeidt zich voor Jezus aan en zegt hem, door voor alle mensen, waarom zij aan ongeschiert had en wil zij voets weer geheilt worden. Dan zegt hij te haar, Dochter, die in Glauben heeft je geholpen, go in vrede. Als hij nog redt, kwam einer van de leider van de school zijn huis en zegt hem, Den je dochter is al gestorben, dan laat den meester nu maar tevrede. Aber als Jezus dat hield, zegt hij te hem, Vercht die nicht, geloof bloos, dan wordt ze gezond worden. Als hij am huis ging, leid hij keinem metnen komen, bieter Petrus en Jakobus en Johannes en dat kind eren vader en mutter. Bennen wordt am dat kind geheeld en getreurd, aber hij zegt, ze zullen nicht heelen. Ze is nicht dood, ze schlapt bloos. Ze überlachten even am, wil ze wisten dat ze dood wie. Aber hij schreckt de aller uit, neem haar an de hand en zegt, Kind, sto op. Dann kam der Jes 3 an Arnen und sie stand plötzlich ab. Und er befahl an, er wollte Eden zu geben. Und ihre Eltern verwunderten sich. Er aber befahl an, dort keinen zu sein, was dort passiert wäre.

te gewinnen. Waarom? Nou, dat is waar Daniel Emmerhan krijgt dan weer, en dat wordt ongeveer die tijd zijn gewaast, als Daniel en de leivergrift weer. Zij maar zouden wel zeggen hier in neem Daniel uit hem stichter. En de Heer deed nu aan Daniel zijn halve arbeider, ohne dat Daniel door irgend wat van wist. Dat is interessant. We moeten aanerkennen dat als Christen zijn we in een strijd, of we dat willen of niet, of we dat weten of niet. En dat is een geestelijke strijd. Dat is te bewonderen manchmal hoe vaak in de duivel ons gebed hastig toe een eng brengt. Zogar wann wir taub kommen zum Beden, wird die Soten da manch spielen, wann er affen kann. Dort ist wahr, worum das so wichtig ist, dort wir uns zu dem Herr hangeben, so dass die Soten nicht wort können, da manch spielen. Hör ich wahr, noch Paulus, in 2. Korinther, der 10. Kapitel, der 3. bis 5. Vers, und das sind wichtige Vers. Dann wann wir im Fleisch sind, do wir doch nicht um Fleisch kämpfen. Dan de gewehren met die we kämpfen, zijn niet vleeslich, aber kraftig en God alles door te breken dat vaststeht, mensen gedanken en alles dat zich tegen de erkenntnis van God afstalt en nemen alle gedanken gevangen die tegen gehoorzaam tot Christus zijn. O vriend, dat christelijk het leven is een veel geraterd even nemen als irgendwer zich wordt haar uitgedacht. O, dat we mochten aanerkennen hoe wichtig dat is, dat we dem Heilige Geist en ons arbeiden laten. Ons viel zo nedig dem Herr zijn doorzennen. Daar is een geistelijke strijd, die omgonen is, en daar schijnt, zijn maar weinig die irgendwo daarvan weten.

14e vers. Nu zie ik je komen en de engel redt nu weder, die morgen te verstaan wat met dien volk passeren wordt in de laatste tijden, dan de visioen is verlang in de toekomst. Zoals ik al gezegd heb, mij is zo dat dit is de sleutel die de deur opmaakt voor dat eeuwigheid van dat Daniel boek. Er zijn drie dingen die we van hier aan en weder moeten behouden. Eerstens, dat heeft met zijn volk te doen. Dat heet met Israël. Dat wordt manchmal anders uitgelegd. Over mij is zo, dien volk met Israël, wil hij tot Daniel reden en hij weer een Israëliet. En tweedens, dat reed van de laatste tijden, oder lang in de toekomst. Nu dat meent dan, dat 70ste week dat Daniel van reed, zoals we gezien hebben, dat deed dat dan aandieden als omeng, gans omeng. En dat redde, is dat de visioen voor veel dag is. Dat deed dan betonen dat door een lange tijd hem zijn is, niet bloos dat het een lange tijd wordt nemen, maar dat het ervallen een lange eng af weer. En nu worden we dan bij tweeënlei komen. Dat heet dat wat nu historisch is, dat al is erveld worden, en dan wat nog niet is erveld worden. Zijn nu in dit laatste poort, Daniel is erschrokken, dicht de hemelse geest zien doorzinnen, en ook dat de aanmoed toespraakt en gestorkt wordt, de schrift te verstaan. En ik lees nu de 15e en 16e vers in dat 10e kapitel. En als hij zo'n weer te mij gereed houdt, stal ik mijn gezicht naar de eerde en ik word stam. En zij, eene die met zo leidt als een van de mensen ziens, kwam en schierde mijn lippen aan, dan moet ik mijn muil op en reed en zei tot hem die voor mij stond, O Heer, ik zie met weedog even komen wegen deze visioen, en ik ha geen kracht. Dat is goed en te worden dat Daniel zeer zwak wie je worden wegen de visioen. Dat deed hem zeer aangriepen. En wem wordt dat niet zo gonnen? Ik wonder manchmal, wie denken aan ziemlich klug te zijn, en veel mensen doen ook zo dat ze hem charpen kunnen zeer sterk zijn. Maar wanneer ik dan denk aan God zijn de macht die we zijn kennen en wat hij erschaft heeft, en wanneer ik wil willen een bijspel brukken, dan wil ik willen van den blitz en rommel reden. Daar is de macht die we niet nog open kennen. En doch, wie ervoren dat ihre moe? Is God zijn macht. Maar wanneer ik dan denk aan hoe ik me feilen word, wanneer ik met eenmaal zal een engel voor mij zijn? Nou ja, dan word ik immer hand ook op de eerd hand vallen. Maar daar is dan nog een zaak, en dat is dat we eindelijk eenem en ons ha, die veel hechter is, wat een ambt aanbelangt, en dat, mijn vrienden, is de Heilige Geest, die in ons woont, want wie Jezus aangenomen heeft als Heiland. Vriend, wie heeft God en de Heilige Geest in ons wonen? Denk die dat een beetje na. 17e en 18e vers. Dan hoe kan mijn Heer zijn dienen met mijn Heer reden? Dan wat mij dat aanbelangt, daar is geen kracht in mij gebleven. En daar is geen adem gebleven in mij. Dan kwam vader een naar mij, die met zo leidt als een man, en schierde mij aan, en hij geeft mij kracht. Mensen hebben manchmal te mij gezegd, dat zij een engel gezien hadden. Maar wanneer ik dan beobachtte, door hoe aan dat ze mij een nust aangegrepen heeft, buiten dat ze schien pochen doen dat zij een engel gezien hadden, dan moet ik tot in een schluss komen, dat zij niet werkelijk een engel gezien hadden. Wanneer een mens werkelijk wordt een engel gezien, dan zei ik die dat dat dem zeer aangeriepen wordt. Daniel jink het zo. 19e en 20e vers. En hij zei, O man, dem zeer je leeft wordt, ha ik angst, vrede met die. Zie sterk, jo, zie sterk. En als hij met mij reed had, wie ik je sterk. En ik zei, laat mijn Heer reden, dan du hast mij je sterk. Dan zei hij, weet je waarom ik naar die gekomen zie? En nu wou ik terugkomen tegen de Perse harsche te krijgen. En wanneer ik vandoor zie weggegaan,
Zie dan wat de Griekse harsche komen. Anders je zegt nog een andere engel die even dat Griekse rechtem harsche deed, dat heeten bij zijn juist, kämpft tegen dem Herr zijn engel te strijden, die naar Daniel gekomen is, die zich nu spoedig maakt tegen om strijd te gaan. Dat is een interessant beeld van wat daar in de hemelswelte verjaagt, dat we niets van zijn kennen en zeer weinig van weten kennen. Dat op een zeer waar is. Dat is door. 21ste vers. Ober ik word die dat zei, dat in de schriften van de waarheid geschreven zijn. En tjenest dat zich met mij en deze dingen vereenje en koroos, buiten dien harsche Michael. Dit is interessant. De engel dat Daniel nog God zijn woord aanwiese. Wanneer we zo'n visioen hadden gehad, dan worden we door lang van reden aan mijn hand. We worden dat hier in Emmerwaarde en Emmerwaarde willen vertalen. Over die engel deed hem Daniel nog God zijn woord aanwiezen. En hij deed door met aandieden dat alles dat Daniel hier wordt en hier deed, wordt gans en kort stemmen met wat in een schrift te vingen weer. En wat met Daniel passeert en dat hij doorschreef, is je dan ook een poort van een schrift. O vriend, God zijn woord is dat eentje geweer dat verslagzaam is en ons dag voor dag leven. Dat wordt hem juist zijn zwiert genaamd. En wat schoot is, is dat er zoveel zijn die niet verstonden dat zwiert te brokken, want die zouten nu ons kent. We zullen derwaar veel beter bekend zijn met God zijn woord, dat te lezen en studeren en je ook uitwendig leren. Dat nächste Mal wo wir in dat 11. Kapitel zijn, en we komen immer dichterbij en de profetie van de laatste tijden. Also wat het nächste Mal Gottes zegen, mijn vrienden.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potasch.

Deutschland champt. En dat zijn maar weinig van ons. Hier in Southwestern Ontario wordt er van Deutschland her stom. Wie zijn je zonne wat Plottdeutsch reden en nicht Deutsch reden? Dan moet einer immer nur abhorsten, dat einer ab Englisch zeigt, dat einer redt Low German oder Plottdeutsch en nicht German. Wils, wann wie German sein, dan denken die, wie zijn van Deutschland. So bloß daran denken, wann je noch jene Census-Bläder han en je dort uitfallen, bitte post ab, wat je da sein, dat je nicht op einmal je so verstaan, dat je van Deutschland stom. Dat is niet ganz reich. We reden niet Hochdeutsch, we reden Plottdeutsch. En we reden, wenn we dort op Englisch uitspreken, dan zeggen we speak Low German oder Plottdeutsch, we do not speak High German. Ik weet eens van ons denken, we reden nog Hochdeutsch, aber wenn we eens einmal naar Deutschland komen, dan is dat toch veel schwander, als wat einer geläuft heeft. Am handelt zijn de Nurrechten toe van der, ik wens allem nog einmal, scheine helje der, en je sehende tijd, even deze Pinkster. So wie den Nachrichten und dann bald nächstes Mal.

Als de brief aankwam, wie de mama zo geschlagen, ze wie zo krank geworden, dat ze na een korte tijd een Schlaganfall kreeg. Ruud zorgt voor haar jeder Tag en bet met haar jeder Tag ook om Helmi. En Magda had al de school beëindigd en nu helpt ze alle grote familien in ihre kleine stad. En zij wie zo God dankbaar dat ze ook de tijd ervoor had en dit geld. We bloes nooit weer doorwezen des im Huis en halb uit.

In de familie Schneider jent het ook zo langzaam. Ruud schijt Emma de tjeld en Oswald wil zo groot worden dat hij nu studeren kon. Hij studeert in een hogeschool en werkt zeer tevreden. En Ruud schrijft om Emma vader een brief. Hij zal haar toch bezeten, want zij kon niet de familie bezeten komen, weil de tante Walt nu zo zeer krank wie en op ihre halb angewezen wie. Eines doos, weer het zo wiet, dan kon Oswald ook ne Ruud voren. Oba het diet nog pomeunete, oba zinde voorkort houde al op de hand. In deze tijd wordt ook Ruuds mama zeer krank. Oba zij schrijft aan Ruud nooit. Zij verzocht dat alles zo stil te houden. Lili, zo wiet ze kon, haf voor ihre mama gezorgd. Zij zat oft am Fenster en haar kaum Emma gedanken. Waarom zal zij nu hier zitten? En nooit kon ze duinen, niet gonen. Oba met eenmaal kaum er zo een leid im gedanken. Wenn ein Weich auch dunkel sit, voll Leid und ohne Licht, vertrüe ab arm, o Herz, du weißt, dat hij doch zijne Fehler mocht. Meinst du, dat hij die Sente lot, wenn jeder Halt die bricht? Nee, grad dann hält hij die fest, denn Fehler mocht hij nicht. Sind die Augen, die Throne schwor, hij wäscht die Throne ab. Doe, waren het zijne tronen meer, den vele mocht hij niet. Lili wie gans geborgen in Jezus, zij wist, God mocht zijne vele, hij houdt waarschijnlijk zo een weich voor haar gedacht.

Nu verjen je deze paar maanden en Oswald kan werkelijk naar uit reizen. Als hij bij de stad kwam, wist hij dat hij nog een lange straat bij de jen gaan zal waar Ruud leeft, want Ruud had hem alles in brief beschreven. Als hij zo dat je wildheid met eenmaal heden, als van een kleine tent hield, hij zet zich aan, heet nogmaals werkelijk. Wat zag hij onder een boom, zat een kleine jong in hield. Wie heetst u? Fritz. Wat deest u hier? Mijn zesde Gustel wie daar. Aber, ik weet niet, het wie toch wel eingeschlopen hier onder een boom. En zij heeft mij verloren. Aber weetst ook den weg, wohan du wels gone? Nee, het weet niet. Aber ik heb al gebet. Wir haben in unserer kleinen Stadt eine Tante Magda und die sagte mir, wenn ich mal in Nöte sie, dann kann ich immer zu Gott beten und er wird mir helfen. Und ich habe dort getan und jetzt nur bist du gekommen. Er denkt, wir müssen nur aus dem Welt rüten und dann wirst du all den Weg in unserer kleinen Stadt finden.

0: Zas met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evazat.

Tjenja, het vreemde dat we vader wel in de eerste hagen. Het wel een vandaar uit eerste Mose 2, de vers 19 en 20 lezen. Daar staat dat zo. Dan moet God de Heer op een eerd alle tieren op een veld en alle veel en himmel. En dan bracht hij de naar de mensen om te zonen waar de mens die benannen wordt. Die zullen ze houden waar de mens jeden einzelnen zijn noemen geven wordt. En de mens, die gaf alle twee en alle veel in den Himmel en alle wilde tieren ihren noemen. Tjenja, had je dat allemaal gewusst, dat alle noemen, wat de tieren hebben, dat Adam die gegeven heeft? Ja, die is zo'n glück geweest, om alle tieren zijn passende noemen te geven.

Ze weet met het van ons programma Vertel Me van Radio Segenswelle. Je hoorde de levensgeschicht van Hans van Niesen. Dit programma Vertel Me en nog mooie programma van Radio Segenswelle tjeje nog hartje. Dat vind je in de Radio Segenswelle app. Nog mooie informationen en daar wil je deze app rofgeloden kennen, vind je hem internet onja www.segenswelle.com.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

En aan de boodschappen over dat gebed heb ik wat nu besonders Bibelstede uit het Oude Testament genomen, waar mensen beden. We hebben gemerkt dat jeder gebed ganz verschieden wird. Kein gebed wie zo als dat andere. We hebben ook gezien dat meer van eend nicht für sich selbst beden deiden, aber für andere. Moses en Nehemia beden für dat Volk Israel. Jeder gebed hat dat met dingen te doen, die den beder ganz persönlich krijgt, dan schwor op dem Hort te lagen. En meine vandaagse Botschaft deed het aan den Prophet Daniel. Dat is ganz interessant te zijn, wo Daniel dort heim dat vandaagse gebed te doen. Te de vandaagse Botschaft wel wie top, uit Daniel, Kapitel 9 van Vers 1 durch 9, en dan de Vers 15 durch 19 lezen. No dit leid, wel die dan top uit Daniel, Kapitel 9, Vers 1 durch 9 en 15 durch 19 lezen.

andere programma's en alle app-cd's te hebben. Een cd met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 656. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 656.

Maar niet deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het mogelijk maakt God zijn woord uit te stralen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijft ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einen Weg waren hier.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der stin olmokst woed, van et op alles wat u deest dat jeetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schijn groet, Leivahira. Welkom hier te deze Gouden Noorrecht Applautiek. Ik zie Adolf Enns. Tot haft olte alle tijd mensen gegeeft, die zeien niet on God te leven. Zij behoopten hier dat jeft geen God. Zo'n personen nennt man atheïsten. Dat woord wordt kent van de Griechische spraak en wordt zo typisch zat dat A bedient niet en theïst kent van Theos wat God bedient. Ik had mal gelezen wo een Christ met zo een atheïst vertelde. Na eindelijk strijden ze zich. Dan vroeg de Christ dem atheïst wat dat dan nu voor een jaar weer. Als Jana am de Zool gezegd had, wees de Christ erop aan dat de jaren van Jezus in je geboort ongeteld worden. Zodat alle mijn God zijn inriepen en de zeeschicht bestemmend is. Ik mocht nog een jaar leider toelaaien, en dat is Pinkster. Pinkster mocht ook een punt in de geschicht voor de mensen. Voor Pinkster werd God ook 13 helden geest. Ober dat waren einzelne personen, die hij dort uitzocht, beoptraagd en beroepen deed. En Pinkster kwam de hele geest op al die wat geleibig waren. En in jeder kreeg dan zichtbaar God zijn geest. Dat heeft also een verpinste en een no-pinste, zoals dat een ver-Christus en een no-Christus heeft. Maar ja, toe God zijn inriepen in wirtje en pinste, zegt ons nu dem nächsten Leid, dit voor ons. Dat Leid wat we nu hier is, het zit mal treden.

mocht hij jierenders aanstaunen, waar stu, waar edge dat touw loodde. Van wie dat touwne, dan wordt het dit jaar even peins te zijn dat je bij ons. En in deze zin wens ik iedereen touw hier, God zien en zien.

De evangelist Billy Graham heeft een boek mal over de Heilige Geest geschreven. Ten aanvang vertelt hij volgende geschicht. Een häuptling van einem Indianerstamm kwam einmal bij de meer. Dat zag hij zum ersten Mal. En zijn mensen hadden dat ook nog alle nie gezien. Na ging hij door een eindje am meer nen en schaap zijn gefäß vol water. Hij wil zijn lieden van vertalen in andere water wiese. En dan zegt Billy Graham, dat wanneer we van Heiligen Geest reden, we wel niet meer weten, als dat gefäß vol water empfehlig tot dem grote meer wie. Jo zei ja veel es en woord ewer en van dem Heiligen Geest gezegd en geleerd. En alles es mo een ganz kleiner deel van am. Ober eintje wie bestemd sei, so als de jinger dan erlebde, dat ihr leven veranderd wordt, als de Heilige Geest in ihr leven ankom, so tjen wie dat ook. Jo, en jeder van ons, et en du, tjene Gott zijn Geest in ons erleven. Wie tjene nicht mo, wie Seele dat ook. Hij wil ons drieven en leiden. Hij wil ons uitrusten en brokken, om als Gott zijn tjene hier te leven. Jo, Paulus zegt sogar zo, die van Gott zijn Geest geleid worden, dat zijn Gott zijn tjener. En Pinsten heeft Gott ons dat mogelijk gemaakt. Also, welle doch dat nu leven. Met deze wereld sluit het je dan af en breng je nog te laatste leid, vergeet niet te danken.